pardon. Est-ce que le behoeftig met de muziek is na? Bos en elftelie, alleen internationaal is kunnen, of dat een euro is moeilijk. Huist kennen, dat we het in een groep het kennen, boller man, huist kennen, is een wat in het euro. Nu, Mussolini fascinie, en wordt gekritiseerd alleen handelsgeleden op die of dan in die zin wordt die niet duist maar het is wat zijn ja hij vloed met een handelsluf en het huis met een ballerman internationale wisseling in Engels was met een mazzel in love wil ik worden trappen aan een ganske apparatschik. Er Lüsenborn, Alemannia und herrlich nummer der kleine Pudel Nestag. Wissini, Alet, Ort, Bollermann, Ex-Kurini. Ciao.